0: Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: FM Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1 richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En een 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leuzen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
8: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
7: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
9: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
7: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Vechtal FM, streeknieuws.
3: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vechtal.nl of je volgt ons op de socials.
2: Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo West en Nijverdal Oost, 5 minuten vertraging. De A50 dan, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os Oost en knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
5: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
4: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
6: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
4: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan meerdere files in het oosten, waaronder op de A1, Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en knooppunt Buren is je vertraging 20 minuten. Dan de A28, Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Hattemerbroek liggen voorwerpen op de weg. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht. Reken op een klein half uur vertraging. De A50 dan, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum, een kwartier. En de M35, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is redelijk druk in de regio, zo staat er file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Knoopenburen is een ongeluk gebeurd, reken op een kwartier vertraging. Dan de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Staphorst en Knoopend Hattemerbroek lagen spullen op de weg. Een half uur vertraging, wel is de weg inmiddels weer vrij. En de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Bankhoeve en Renkum mis je vertragingstijd 20 minuten. En tot zover de ANWB

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
4: There is a toilet, but you can't take a shower.
5: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
4: Not yet.
5: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
4: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
3: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
6: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
3: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leuzen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leuzen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
4: 43 1207. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het koffierondje.

Goedemiddag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. De vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @tvvechtdal.nl of je volgt ons op de socials.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro

0: 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij. Toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar... nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zware exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum en de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @tvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat

0: vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record. Dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Mazing Menu.

0: Je lunch was nog nooit zo leuk. Het Vechtal FM Amazing Menu.
1: Aye.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. En de vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp binnen de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Vechtal FM, dat dan wel weer. Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

Bejari en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zaaimansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. De vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @tvvechtdal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Schat, volgende week hebben we je feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
6: Dan bel je toch Twente Verhuur?
5: Doet hij dat ook dan?
6: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
5: En dan zitten wij straks met afwas.
6: Zelfs dat doen ze voor je.
5: Goh, lekker hoor.
6: Van twenteverhuur.nl.
7: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
6: Nee joh, Twente regelt alles.
5: Oh, door kan ik wel aan wennen.
6: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
8: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18. In de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig. Morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Goedemiddag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Dalfsen heeft de digitale kaart Zoekend om de Hoek gelanceerd. Op het platform vinden inwoners lokale activiteiten voor het repareren, delen, inleveren of doorgeven van spullen zoals bijvoorbeeld meubels, kleding en gereedschap. De kaart is ontwikkeld samen met Natuur en Milieu Overijssel en bevat inmiddels ruim 120 activiteiten in de regio. Wethouder André Schuurman die benadrukt dat het platform laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn om afval te verminderen, spullen langer te gebruiken. De kaart die moet duurzame keuzes makkelijker en zichtbaarder maken voor inwoners. En in Dedemsvaart Zuidoost wordt het elektriciteitsnet vernieuwd. Bij de Zijmansakker vervangt netbeheerder Enexis een verouderd transformatiestation door een nieuw, zwaarder exemplaar om de groeiende stroomvraag aan te kunnen. Door de snelle toename van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's raakt het bestaande net overbelast. Volgens Enexis leidde dat eerder al tot storingen en was het oude station niet meer geschikt om uit te breiden. Een nieuwe station moet het netwerk toekomstbestendig maken. De werkzaamheden die waren al begonnen met nieuwe kabels en aansluitingen en die zijn vandaag ook al op het nieuwe station aangesloten. De Beethovenstraat die was daardoor tijdelijk afgesloten vanwege diezelfde werkzaamheden. En tot slot in Nieuw-Leusen viert plaatselijk belang vandaag het 25-jarige jubileum tijdens de algemene ledenvergadering in de ontmoetingskerk. Na het officiële deel wordt samen getoost op het jubileum. De vereniging die ontstond na de herindeling in 2001 en zette zich sindsdien in voor de belangen van het dorp midden de gemeente Dalfsen. In de afgelopen 25 jaar heeft dat onder meer geleid tot verbeteringen op het gebied van verkeer, fietspaden en dorpsvoorzieningen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het dorpsambitieplan gepresenteerd, waarin inwoners hun visie op de toekomst van het dorp delen. Onderwerpen als verkeersveiligheid, nieuwe woonwijken en voorzieningen die komen daarbij aan bod. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @tvvechtdal.nl of je volgt ons op de socials. Vechtdal.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vechtal FM Verkeer. Ik begin op de A28 en dat is Amersfoort-Groningen. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Noord. 3 kilometer en 16 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiede-West. 2 kilometer en 3 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan de N50 en dat is Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 6 kilometer en 4 minuten. En dan de laatste. Op de N348 Deventer-Raalte tussen Raalte en Ommerzwolle. 2 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan

Naismith samen met Tyler Hubbard en After Midnight. Zo, een hele goede middag. Vecht alle FM heb je aanstaan. Super tof dat je voor ons hebt gekozen. Tot 7 uur is dit Onderweg met Kelvin. En dit gebeurde er allemaal in het nieuws vandaag. Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen... voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi in een extra beveiligde gevangenis in Vught. De straf is even lang als de voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. En het dorp Hoedijk kan misschien toch blijven bestaan omdat het Rijk overweegt om minder ruimte in te nemen voor energieprojecten en industrie. Meldt de gemeente Moedijk op de website. Als het dorp kan blijven, dan is dat goed nieuws, dat schrijft de gemeente. En tenslotte, een record aantal klimmers heeft gisteren vanaf de Nepalese zijde de Mount Everest beklommen. Volgens de bergsportorganisatie hebben ruim 274 mensen de top bereikt. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat. Zometeen hoor je een duo die dit weekend in het Gelderdoom weer helemaal plat gaat spelen. Eerst Jermaine Jackson, Pia Sadora, When the Rain Begins to Fall op Vechtal FM.

Suzanne Freek en Onderweg naar Later hoorde je bij Vechtal FM. Ja, dit weekend staan ze weer in het Gelderdoom in Arnhem. Ja, en als je kaartjes hebt gekocht, nou ja, goed bezig. En als je met de auto gaat, wel even handig om te weten. De gemeente Arnhem gaat de komende tijd strenger handhaven op foutparkeerders tijdens concerten van Suzanne Freek. In de omgeving van het Gelderdoom ontstaat er volgens de gemeente overlast voor inwoners. En is er sprake van gevaarlijke situaties in de wijken. Nou, dat is wel even handig om even rekening mee te houden. Dat je als je auto parkeert, dat het wel goed is, zeg maar. En stel, je hebt zoiets van, ja, auto, dat is allemaal gedoe. Dan kun je net zo goed ook met het OV gaan. Jazeker. Maar goed, dat is ook ontzettend druk, al kan ik je vertellen. Zeker als de trein weer het heet gewassen is, zeg maar. Doe het ook wel eens. Vechtal FM, daar luister je naar. Onderweg met Kelvin. Zometeen de nieuwe van Miles Smith. Hold Me in the Dark. En nu is Sister Sledge en We Are Family.

Nieuwe muziek van Miles Smith en Hold Me in the Dark. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en ook het streeknieuws. En ja, ik heb je hulp weer nodig voor de lekkere track. Jazeker, daar is ook alweer bijna tijd voor. Nou goed, hoe en wat ga ik je zo meteen alles over vertellen. Hier in Onderweg met Kelvin, hier op Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markussover. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omwolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er in de regio gebeurt. En daarvoor hebben we natuurlijk het allerlaatste streeknieuws. De nieuwe onderdelen van de beschadigde windturbine aan de Ebbenweg in Nieuw-Leusen zijn inmiddels een groot deel gearriveerd op de locatie waar ze moeten worden opgebouwd. Afgelopen nacht vond het transport van 3 rotorbladen plaats. En er komt geen asielzoekerscentrum in Twente-Rand. Dat benadrukt burgemeester Gerrit-Jan Gorten naar bericht op social media, die de afgelopen dagen voor onrust hebben gezorgd. De gemeente is verplicht opvang te regelen voor mensen die bescherming nodig hebben. En op zaterdag 6 juni organiseren de Koppel en Staatsbosbeheer voor het 11e maal het Vechtival. Van 12:30 tot 5:00 vinden in en rond de koppeltuinen tal van activiteiten plaats. Ook bij de Wildwaterbaan en in de haven is van alles te beleven. Voor de vaarexcursie is er al een plekje te boeken. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtal.nl en volg ons ook op social media. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn best wel wat files. Ongelooflijk. We beginnen op de A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord. 11 kilometer en 1 uur vertraging. Dan op de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en Zwolle-Centrum. 3 kilometer en 3 minuten. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de A50 moet ik zeggen Apeldoorn-Emmeloord tussen Heerde en Kampen-Zuid. 8 kilometer en 9 minuten. En dan op de A50 en dat is Zwolle-Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn. 4 kilometer in 3 minuten. En dan de allerlaatste. Die is gemeld op de N50. En dat is Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 3 kilometer en 3 minuten vertraging.
1: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV4. Vechtal FM. Calvin Punter.

0: Techno FM, London Beat, I've been thinking about you.
1: De lekkere track.
0: Yes, de donderdag spits is in volle gang. En misschien heb je een hele leuke dag gehad. Misschien op je werk of op school. Of misschien echt een beetje een vervelende dag. Dat je weer moest opschieten met die vervelende baas. Die dan allemaal weer vervelende opdrachten gaf. Of echt wel een beetje een chagrijnige bui was. Nou, niet best. En dan heb je behoefte aan een lekkere opkikker. En daarvoor is er namelijk de lekkere track. Van welk nummer krijg je nou echt zo'n lekkere energy boost? Dan mag je me dat even laten weten via vechtalfm.nl/app. Vechtalfm.nl/app. En wie weet ga ik er wel jouw lekkere track draaien. Het mag echt van alles zijn. Echt, het gaat van Nederlandstalig tot muziek van nu vroeger. Het kan niet beter. Ik zeg, laat het even weten. Het kan via vechtalfm.nl/app. En wie weet draai ik wel jouw lekkere track. Nu, Crowny Crows.

0: schijnen wel mooie meiden te zijn, hoor. American girls, absoluut.
1: Ja, zeker. Zeker weet.
0: Dat is één wat zeker is. Van Harry Styles hoorde je en American girls.
2: De lekkere track.
0: En van American girls gaan we naar de lekkere track. Mooi bruggetje ook, hè? Ja, absoluut. Er zijn veel appjes binnengekomen via vechtalfm.nl/app. Onder andere, ja, vriendin van de show is er altijd bij, Amber. Die zou graag iets van Bryan Adams willen horen. Ja, iets van Bryan Adams, dat kan natuurlijk echt van alles zijn. Maar goed, het staat in ieder geval genoteerd. Tom, die zou Taylor Swift willen horen met Elizabeth Taylor. Ja, die komt er zo meteen aan. Die gaat er zo meteen komen. Ik zou zeggen, als je na 5 uur luistert, dan hoor je hem ergens voorbij komen. Nou, absoluut, ja zeker. Ergens voorbij komen. En Ruben, die wil zo graag Mark O willen horen met Tears Don't Cry. En even lekker stampen op die donderdagmiddag. En dat gaan we zeker doen, want dat is namelijk vandaag de lekkere track.
2: De lekkere track.

Cici Peniston en finally hoor je hier bij Vechtal FM in Onderweg met Kelvin. Zometeen krijg ik mijn overzicht van de files en de werkzaamheden op de wegen. En ook muziek van Hootie and the Blowfish, Splitsing en de nieuwe van Taylor Swift is allemaal voor je onderweg hier op Vechtal FM. Hou de radio vooral lekker aan en ondertussen is dit Iron House en Sweet

0: tentenverhuur.
1: Doet hij dat ook dan?
0: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
0: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
0: Van tuenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
0: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
0: Twenteverhuur.nl.
2: Vechtal FM. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en ook minister van Justitie Bert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan Vechtal FM Verkeer. Ik begin op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 13 kilometer en 1 uur vertraging. Dan op de A28. En dat is Groningen-Amersfoort. Tussen Zwolle Noord en Knoopend Hattemerbroek. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan kijken we even op de A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-Zuid en Wiede-West. 3 kilometer en 7 minuten. Dan de A50 Apeldoorn en Meloord. Tussen Heerde-Zuid en Kampen-Zuid. 11 kilometer en 40 minuten vertraging. Dan op de N35 Almelo-Zwolle. Tussen afrit Herfte en afrit Berkum. 2 kilometer en 6 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wiede-West. 4 kilometer en 9 minuten. Dan naar de N50. En dat is Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 5 kilometer en 3 minuten. En dan ook op de N50. Maar dan Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort. 3 kilometer en 11 minuten. Dan op de N331 Zwolle-Emmeloord. Tussen de Werkelaan en Meppel. 2 kilometer en 19 minuten vertraging. En mocht je denken van nou is het al klaar. Ja, nog wel eentje dan. N764 dan. Kampen-Zwolle tussen de aansluiting met de N50. En Hattem-IJssel-Muiden. 3 kilometer en 15 minuten vertraging.
2: Dit is Vechtal FM.

The Blowfish and Only Wanna Be With You hoorde je hier bij Vechtal FM. Zo een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin nog tot 7 uur. En heb jij u een valies al ingepakt? Heb jij dat gedaan? Als je dat hebt gedaan, ben ik er goed bezig. En zo niet? Dan niet. Want we gaan zometeen een reske maken in het land van de lekkere pintjes, de Scholder Madamme. In de Vlaamse plaats. En ik kreeg net een appje binnen via vechtelfm.nl/app van Ferry. En die zou heel graag Justin de Wild willen horen met Cheerio. Ja, dat is toch wel een lekker hoor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten. Ja, die ga ik zo meteen voor je draaien. Justin de Wild en Cheerio. Verder ook nog goede muziek van Taylor Swift. Ook nog What Fun is voor je onderweg. En nu Splitsing. En Wind en Zeilen. Ja, absoluut. Ik weet niet of je wel eens vroeg gekeken hebt naar Groeten van Max. Nou, dit nummer werd eigenlijk gebruikt in de lieder daarvan, zeg maar. Vooral dat stukje, moet je maar eens even luisteren.

0: Taylor Swift's nieuwe muziek hier bij Vechtel FM, Elizabeth Taylor.
1: Vechtel FM, onderweg met Kelvin.
0: Allemaal, zeker en vast, daar is het weer tijd voor de Vlaamse plaats. Zoals je van me weet, heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes en ook de schone madame en ook de muziek die er wordt gemaakt. Elke donderdag zet ik een Vlaamse plaat in een zonnetje. En vandaag toch een duo eigenlijk die toch vaak draait in de Vlaamse plaat. Ik heb het over Clemens en Van Geel. België heel erg bekend, hebben veel nummers gemaakt. Verkopen de ene concertzaal naar de ander. Maken leuke muziek, al zeg ik het zelf. En ze hebben weer nieuwe muziek uitgebracht en het nummer heet Schreeuw. Ja, Schreeuw kan ik wel doen. Als je nog een rol wil hebben, doe ik dat maar niet. Ja, het gaat er eigenlijk... Eigenlijk is het een beetje een soort dat je eigenlijk terug wil gaan naar je ex. Dat is een beetje waar het eigenlijk een beetje over gaat. Het is een mooi nummer, al zeg ik het zelf. En ik ga hem ook met alle plezier draaien hier bij Vechtel FM. De Vlaamse plaats van vandaag, Clemens en Van Geel. Dit is Schreeuw! Ik ben de

What Fun and the Right Side One. Hoor je bij Vechtal FM. Onderweg met Kelvin en ik zei het namelijk net al. Ik kreeg een appje via vechtalfm.nl/app van Ferry binnen. En die zou heel graag Just in the Wild willen horen met Cheerio. Ja, en dat blijft natuurlijk gewoon een heel lekker nummer. Gewoon lekker feest, lekker swingend en ja, het is gewoon lekker. Ja, meer kan ik niet over zeggen. Het is gewoon lekker. Just in the Wild en nu op Vechtal FM.

Rust in de wild en cheerio, hoor je hier bij Vechtal FM. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en de streeknieuws. En ook muziek van Sam Fender en Olivia Dean is voor je onderweg, net als de nieuwste hitstip. En nu

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. Het weer nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 graden. En morgen volop zon en 25 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: En dan gaan we even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is namelijk het laatste streeknieuws. De nieuwe onderdelen van de beschadigde windturbine aan de Ebbenweg in Nieuw-Leusden zijn inmiddels voor een groot deel gearriveerd op de locatie waar ze moeten worden opgebouwd. Afgelopen nacht vond het transport van de 3 rotorbladen plaats. En er komt geen asielzoekerscentrum in Twente-Rand, dat benadrukt burgemeester Gerrit-Jan Gorter naar berichten op social media, die afgelopen dagen voor onrust hebben gezorgd. De gemeente is verplicht opvang te regelen voor mensen die bescherming nodig hebben. En op zaterdag 6 juni organiseren de Koppel en Staatsbosbeheer voor het 11e maal op het Vechtival. Van 12:30 tot 5:00 vinden in en rond de koppeltuinen tal van activiteiten plaats. Ook bij de Wildwaterbaan en in de haven is alles te beleven. En voor de vaartexcursie is er al een plekje te boeken. Nou, hoe leuk is dat? En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtal.nl. En volg ons ook op social media. Dan kijken we even naar de situatie op de weg. Het begint op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 11 kilometer en 25 minuten. Dan op de A28 Amersfoort-Groningen. Tussen Zwolle-Zuid en afrit om een 5 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost 3 kilometer en 8 minuten. En dan kijken we op de N50. En dat is Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Hattem 4 kilometer en 11 minuten vertraging. En dan kijken we even ook op de A50. En dat is tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de N35 Almelo-Zwolle tussen afrit Herft en afrit Berkum 2 kilometer en 8 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wiedewest 4 kilometer en 7 minuten. N36 Olmen Almelo tussen Adorp en Bieden 3 kilometer en 4 minuten. Dan op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 5 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N309, dat is Epe-Dronten tussen afrit Heerde en de aansluiting met de N308. 2 kilometer en 11 minuten. Het is een lijstje, kan ik je vertellen hoor, absoluut. Dan de N331, Zwolle en Meloord tussen Werkerlaan en Meppel. 2 kilometer en 23 minuten vertraging. Dan op de N343, en dat is Oldenzaal-Slagharen tussen Langeveen en Kloosterhaar. 3 kilometer en 3 minuten. Dan op de N348 Deventer-Raalte tussen Wezepen en Heten, 2 kilometer en 7 minuten. En dan op de N743 en als Hengelo Almelo tussen Industrieterrein Molenkamp en Albergen, 2 kilometer en 6 minuten. Dan op de N759 Genemuiden-Hasselt. Tussen Genemuiden en Hasselt. 2 kilometer en 10 minuten. En dan de allerlaatste. En die is dan gemeld op de N764. Dat is Kampen-Zwolle tussen de aansluiting met de N50. En Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer en 21 minuten vertraging.
0: Wil jij tijdens je lunch even alles eruit zingen? Even lekker hard meezingen met die ene songtekst die je uit je hoofd kent?

0: Jorde Virgo Sharkly, of Sharky moet ik zeggen, en A Good Heart. Hier in Onderweg met Kelsey. Hey, elke week hoor je bij Vechtel FM de nieuwste hitstip. Dat is een nummer waar wij alle DJ's van Vechtel FM echt zo ontzettend fan van zijn. Dat we je eigenlijk gewoon enthousiast willen maken. Gewoon dat we zoiets hebben van, joh, dat is een goede plaat. En die hoor je heel vaak hier bij Vechtel FM. Echt zo vaak dat je er gewoon bijna gek van wordt. En vandaag is dat Higo. Ja, je zou bijna denken, is dat een Vlaamse groep, Higo? Nee, dat is gewoon een... Komt gewoon uit Zwolle, komt gewoon vandaan. En ze breken echt lekker door. Echt timmeren goed aan de weg. Ook op BFO traden ze op. En op Vechtel hoor je ze wel eens voorbij komen en zo. En dat is gewoon hartstikke tof. Nieuw nummer. Vallen in geluk, zo heet het. En als je hier bij Vechtel of een programma maakt, dan val je ook echt in het geluk. Ja, mooi is dat. Het leuke is namelijk, morgenmiddag tussen 2 en 5 uur maakt Mr. Paard, Rick Maliepaard, de nieuwste hits die bekend. Maar nu is het wel voor Higo en Vallen in geluk.
1: Vechtel of een. De nieuwste hits tip.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vechtal FM verkeer. Ik begin op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 kilometer en 20 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 3 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan kijken we op de A50. En dat is Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knoopend-Hattemerbroek. 9 kilometer en 12 minuten. N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiede-West. 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de N50 Zwolle en Meloord tussen Knoopend-Hattemerbroek en Kampen. 5 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N331 Zwolle en Meloord tussen de Werkelaan en Meppel. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En de allerlaatste, die is gemeld op de N764. En dat is Kampen-Zwolle. Tussen de aansluiting met de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer en 19 minuten vertraging.
0: Dit is Vechtal FM.

Ik weet niet of je wel eens Proppers in Albuvera hebt gekeken. Maar ja, weet je, als je die serie kijkt op Videoland, ja, dan hoor je vaak dat dit nummer werd gedraaid. Roxy Dekker en Ronnie Flex, hoe het is. En hierin wordt er altijd een soort terugblik gegeven in wat er vorige week gebeurde, zeg maar. Zo van vorige week in Proppers in Albuvera. En dan hoor je dan dat nummer dan voorbij komen. Ja, en Proppers. Ja, ik moet zeggen, het lijkt mij niet zo, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat je dan gewoon allemaal mensen moet binnenharken in zo'n club of discotheek. Dat je dan gewoon bij, ja, misschien wel je charmes in de strijd moet gaan gooien. Nee, ik ben daar niet zo fan van. Maar ik moet eerlijk zeggen, de mensen die daarin zitten en vooral de meiden, daar moet zeggen, het is leuk om te zien. Dat sowieso. Hey, luisteraar, Vechtel FM onderweg met Kelvin tot 7 uur. Zo meteen het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Jazeker, even lekker knallen op de donderdagavond, zeg maar. En verder goede muziek is voor je ook voor je onderweg. Prince en Nye Horan ga je horen. En nu Opus en Life is Life hier op de donderdagavond van Vechtel FM. En ik zou zeggen, mocht je lekker aan het eten zijn, eet smakelijk. En ja, goed, dat doe je natuurlijk met de allerbeste muziek van Vechtel FM. Jazeker, absoluut.

Nighthorn en je hoorde Dinner Party. En misschien geef je nu wel een dinnerparty op dit moment. Ja, het is logisch. Het is ook etenstijd nu. Bijna 6:30. Nou goed, tussen 5 en 6. Lekker eten. Ik weet trouwens wel als ik thuis ben dat er een lekker bord macaroni op aan het wachten is. Dus dat is altijd goed. Lekker eten doe je natuurlijk met de muziek van Veghel FM. Zometeen het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. En ja, weet je, om gewoon even lekker in de stemming te komen van de donderdagavond. En om even dat feestgevoel een klein beetje in stand te houden, heb ik even serieus. Ja, absoluut. Even serieus. Een Fiesta Escalada. Ja, ik vind het zo lekker van even serieus. Het is een mooie tekst die je ook in de kroeg mee kan zingen. La la la, la la la, la la la, la la la. Nou, ik zou zeggen, hoor het zelf en dan komt het helemaal goed. Absoluut.

0: Escalada.
1: Hoor hier bij Vechthal FM, hier in Onderweg met Kelvin. Zometeen, dan gaat het officieel beginnen. Het Onderweg met Kelvin Dance half uur. En dat worden weer nummers, jongens. Ongelooflijk, om je vingers bij af te likken. Het gaat echt beginnen, hoor. Het gaat echt beginnen, absoluut. Toch heel even geduld, toch heel even geduld. En dan komt het er zo meteen aan, absoluut. Ook nog de streeknieuws en de NOS headlines. En dit is U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Wat is er gebeurd? Je krijgt mijn overzicht in het allerlaatste streeknieuws. Absoluut. De nieuwe onderdelen van de beschadigde windturbine aan de Ebbenweg in Nieuw-Leusen zijn inmiddels voor een groot deel gearriveerd op de locatie, maar ze moeten worden opgebouwd. Afgelopen nacht vond het transport van 3 rotorbladen plaats. En er komt geen asielzoekerscentrum in Twente-Rand. Dat benadrukt burgemeester Gert-Jan Gorter naar berichten op social media die de afgelopen dagen voor onrust hebben gezorgd. De gemeente is verplicht opvang te regelen voor mensen die bescherming nodig hebben. En op zaterdag 6 juni organiseren de Koppel en Staatsbosbeheer voor de 11e maal een festival. Van 12:30 tot 5:00 vinden in en rond de Koppeltuin tal van activiteiten plaats. Ook bij de Wildwaterbaan en in de haven is van alles te beleven. Voor de vaarexcursies is al een plekje te boeken. En tot zover het schriknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op rtvvechtal.nl en volg ons ook op social media.
1: Vechtal FM, Kelvin Punter. Vechtal FM. Donderdagavond is in volle gang. Misschien zit je nog in de auto of ben je lekker thuis met een biertje op de bank.

donderdagavond. En dat doe je natuurlijk met het Onderweg met Kelvin Dancehall Music. Als jij ondertussen voor een lekker drankje zorgt en misschien een lekker hapje erbij, zorg ik voor de allerbeste muziek, de allerbeste dancebeats. En wat kun je verwachten allemaal? Onder andere Dash Berlin, Matthew Koma, One Night in de Vista Remix. En ook Hang With Me in de Avicii Remix. En die is ook fantastisch hoor. En beginnen, dat doen we met Just Jack en Stars. En die hoor je nu bij Vechtal FM in het Onderweg met Kelvin Dancehall Vuurtje. Ik zou zeggen, let's go! Wat goed! Het is een beetje Martin-imitatie dit, hè?

Paris Berlin. People of the Night hoor je bij Vechtal FM in het Onderweg met Kelvin Dancehall uurtje. Hey, waar luister jij naar het Onderweg met Kelvin Dancehall uurtje? Misschien wel lekker thuis. Misschien luister je ook wel in de tuin. Dat zou ook kunnen. Het is lekker weer trouwens. Morgen wordt het trouwens nog lekkerder. Och, heerlijk. En volgende week 31 graden. Ach, wat heerlijk is dat zeg. Lekker weer om even lekker bijvoorbeeld lekker op het terras te gaan zitten met een lekker drankje. Lekker hapje erbij. Och. Ik heb er nu zin in. Maar goed, eerste dancehall vuurtje, dat was belangrijk. Zometeen Motive, ook nog Robin. En nu is dit Matthew Koma, One Night in the Vice Remix.

Motive en Need You Right Now. Heerlijk, ik krijg leuke berichten binnen via vechtalfm.nl/app. Onder andere van Dennis, die luistert lekker naar het dancehall-uurtje lekker vanuit de auto. Lange werkdag gehad, helemaal kapot. Nog terugrijden naar huis, maar gelukkig met het dancehall-uurtje komt het helemaal goed. En dat geldt ook eigenlijk voor Bjorn. En ook Amber is weer van de partij, vriendin van de show. Hartstikke leuk. En zij luistert naar het dancehall-uurtje lekker vanuit Spanje. Och, dat is ook lekker zeg. Heerlijk weer. Nou, ik moet zeggen, voor lekker weer kun je gewoon lekker in Nederland blijven hoor. Absoluut ook de komende tijd. Vooral volgende week, ik zeg het al, 31 graden. En morgen wordt het ook lekker weer. En ook dit lekkere Pinksterweekend. Yes, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zometeen, Calvin Harris, Oliver Heldens. En nu, Robin en Hang With Me in de Avicii remix. Ja, heerlijk. Ik weet nog waar ik dit heb ontdekt. Dat was ergens bij de lokale omroep, was dat, in Hattem. Daar deed ik met iemand een jongerenprogramma. En hij kwam met dat nummer. En toen dacht ik, och, dat is wel lekker zeg. Nou, inmiddels gaan we even terug naar dat moment.

Calvin Harris en I'm Not Alone in de Oliver Heldens remix. Ja, en dan is het afgelopen. Onderweg met Calvin voor vandaag. Voor deze donderdag. Maar niet getreurd. Nee, niet getreurd. Volgende week dan is Onderweg met Calvin er gewoon weer. Maar Vechtal FM gaat gewoon altijd verder. Hou de radio aan. Zometeen Antoon, Fleetwood Mac, Kygo en ook Alesso ga je allemaal horen. Ik wens jou in ieder geval een heel fijn Pinkster weekend. Maandag lekker vrij, heerlijk. Geniet ervan zou ik zeggen. En ik spreek jou donderdag weer om 4 uur. Onderweg met Calvin. Ik wens jou in ieder geval een heel fijn Pinkster weekend. En ik zeg, salut!

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opmerkingen.

0: opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
4: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
3: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
5: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
3: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld.

0: ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal

0: De zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
4: Vechtal FM Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer. Het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van

0: Digital FM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.